0: 4 jaar geleden. Dat zei hij in een interview over een nieuwe film die hij regisseerde. Daarin wordt ook iemand geslagen door een collega. Verdere vragen over het moment tijdens de Oscars ontweek hij in het interview. Het weer van Weer Online. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien met aan de kust kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: Hits only. Joy Radio News.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu er met oud en nieuw geen vuurwerk meer mag worden afgestoken, jaagt de politie actief op het illegale spul. Volgens de Telegraaf zijn er al een aantal grote vangsten gedaan en de politie blijft niet stilzitten in de laatste maanden van het jaar. De vuurwerkcoördinator van de politie belooft dat er nog veel meer wordt onderschept. President Trump heeft gereageerd op de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. Zonder de partij te noemen, zei hij dat de Duitse populistische partij een geweldige avond achter de rug had. In Duitsland en andere landen waren er vooral geschokte reacties. De AfD wil de banden met Rusland herstellen. De raketaanval van Iran op een Amerikaanse basis in Jordanië heeft niks geraakt, zegt Jordanië. Er werden 20 raketten afgevuurd, daarvan zijn er 18 onderschept en de andere twee zijn neergestort zonder iets te raken. Iran viel de basis aan omdat Amerika 5 Iraanse olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. En na de naamswijzigingen van de Golf van Mexico en Lake Ontario moet nu ook South Park eraan geloven. Dat is door de makers veranderd naar South America om de aanpassingen van president Trump belachelijk te maken. De timing van de stunt is niet heel toevallig gekozen. Volgende week gaat het 29e seizoen van South Park van start. Het weer van Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Overdag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Joy Radio. 90's, zero's en hits van nu.

0: News. Only
1: Joy Radio News. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Elst, vlakbij Veenendaal, is een gasleiding kapot gegaan. Daardoor stroomde gas het riool in en was er een sterke gaslucht te ruiken in meerdere huizen. Mensen moesten uit voorzorg midden in de nacht hun huis uit. De gasleiding is afgesloten, maar het gas moet ook nog weg uit het riool voor de boel weer veilig is. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de voorwaarden van het vuurwerkverbod was een plan om erop te handhaven en daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De Pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. En Amerika en Canada blijven maar kibbelen met elkaar en dat gaan Amerikanen merken. Bepaalde alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten uit Canada worden vanaf eind deze maand verboden. Er komen ook nieuwe importheffingen van 50% op producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes uit Canada. Het weer van Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien. Aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: Joy Radio. Met throwbacks uit de tijd dat je alleen nog auto's bestuurde in Need for Speed.
1: Ja, toen kon je ook al niet rijden.
0: Joy Radio.

0: only. Joy Radio News.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Nederland rijden vandaag geen bussen, trams, metro's en treinen. Er wordt gestaakt. Daarmee willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel krijgen. De trein tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft als enige wel rijden. En ook deelauto's zijn vandaag veel populairder dan normaal. Verkeer kan niet door het Utrechtse Elst rijden na een grote gaslek. Dat kan ook in de ochtendspits nog een probleem zijn. Er stroomde veel gas het riool in, waardoor meerdere huizen midden in de nacht ontruimd moesten worden. Het gaslek is gedicht, maar pas als ook het rioolgas vrij is, is het weer veilig in Elst. De piloten van het gecrashte vrachtvliegtuig in Miami hadden de landing willen afbreken, is te horen in de opnames van de zwarte doos. De piloten worden later vandaag verhoord. Het toestel schoot zondag na de landing door en ramde meerdere voertuigen. 5 mensen overleefden dat niet. En Nederlanders zijn positiever over ontwikkelingshulp dan de politiek laat blijken, schrijft Trouw. Het wordt minder, maar mensen zien het nut er wel van in. Zeker in de onrustige wereld waarin we leven. Mensen zijn positiever als ze zien wat Nederland zelf aan die hulp heeft. In kamerdebatten komt dat niet altijd terug. Het weer van Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: only. Joy Radio News.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de eisen voor een vuurwerkverbod was dat erop gehandhaafd zou worden. En daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. De problemen bij de Britse luchtverkeersleiding zijn voorbij, maar de vertragingen op de vliegvelden nog lang niet. Ook vandaag worden er nog bijna 200 vluchten geschrapt, vooral op Londen Heathrow. Toen de problemen gisteravond waren opgelost, konden er wel weer vliegtuigen vertrekken, maar er werd niet meer geland. En nadat president Trump de Golf van Mexico en Lake Ontario heeft hernoemd, moet nu ook South Park eraan geloven. De makers hebben de naam veranderd in South America om de aanpassingen van Trump belachelijk te maken. De timing van de stunt is bewust gekozen. Volgende week begint namelijk het nieuwe seizoen van South Park. En dan het weer van Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
1: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: DSG-problemen, geen CarPlay, storingslampjes die blijven branden. Bij JTB Solutions zijn we specialist in auto-elektronica. Van professionele diagnoses en programmeren tot camera's en navigatie. JTB Solutions, wij gaan door waar anderen stoppen. Meer info op jtbsolutions.nl.
5: 90s, zero's en hits. Joy Radio.
2: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
6: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.

0: is Joy Radio, jouw favoriete radiostation. En binnenkort ook die van je buren.
1: Oprotten!
0: Joy Radio.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
5: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
10: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
11: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
10: Maar die prachtige kleding dan?
11: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
12: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
13: Nee, echt waar?
12: De Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
14: dat je luistert naar Joy Radio.
15: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 7 uur.
16: Hits only. Joy Radio News.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vandaag ligt het openbaar vervoer in Nederland bijna helemaal plat. Het personeel staakt omdat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen op sociale zekerheid. Veel Nederlanders zoeken een alternatief om van A naar B te komen. Aanbieders van deelauto's merken dat het aantal boekingen een stuk hoger ligt dan normaal. Inwoners van het Utrechtse Elst die vannacht hals over kop hun huis uit moesten door een gaslek, mogen nu weer terug. Door de lekkage was gas een rioolbuis ingestroomd. Het lek is gedicht en het achtergebleven gas is uit het riool gefilterd. Niet alle huizen hebben alweer gas en elektriciteit. De aansluitingen worden hersteld. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod per 1 augustus... houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra in de gaten. De Nationaal Vuurwerkcoördinator zegt in de Telegraaf dat er vroeg wordt begonnen met handhaven. We zijn met meer mensen dan ooit en weten waar we op moeten letten, zegt hij. En dat gaat succes hebben. En het aantal moties dat in de Tweede Kamer wordt ingediend blijft maar stijgen, heeft een vandaag uitgezocht. En dat terwijl Kamerleden zich hadden voorgenomen te minderen, omdat het zo ook steeds meer tijd kost om erover te stemmen. In bijna 20 jaar tijd is het aantal ingediende moties meer dan verdubbeld. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon. En dat was het ANP-nieuws.
18: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra!
13: Veenstra.
18: Al jaren de keukenspecialist in Grauw.
19: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
23: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
24: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
25: Joy Radio Verkeer.
26: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt op gang, er staan meerdere dagelijkse files. Zo heb je vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En daardoor loopt het vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de N305 richting Almere. Tussen afrit Harderwijk en Zeewolde heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 108,9. Op de A6 Muiden richting Lelystad bij 69,0. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen bij 160,8.
27: Joy Radio. 90's,
28: zeros
27: en hits van nu.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
1: klus, onze tools. Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
4: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto.
1: Kijk op bedderloog.nl.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
4: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestatie.

0: voor een eerlijke prijs.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
6: Joy Radio. Weer.
7: De dag begint vrijwel overal droog met temperaturen van 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Er is wel af en toe ruimte voor de zon, maar het grootste deel van de dag blijft het onstuimig bij 17 tot 19 graden. Vanavond klaart het op en wordt het ook nog even zonnig.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
6: Joy Radio Verkeer.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.

only. This is Joy Radio.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
18: Nee, echt waar?
17: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
19: dat je luistert naar Joy Radio.
20: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 8 uur.
21: Hits only. Joy Radio News.
22: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De stations, bus- en tramhalten zijn zo goed als leeg vanochtend. Het OV-personeel staakt de hele dag. Ze willen de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Ook de pont in Amsterdam vaart vandaag niet. De ANWB denkt dat de extra drukte op de weg vandaag wel mee gaat vallen, omdat de staking op tijd is aangekondigd. Nu sinds begin deze maand het vuurwerkverbod van kracht is, is de politie begonnen met handhaven. Zo zijn er extra controles aan de grenzen met Duitsland en België, en ook wordt de onlinehandel scherp in de gaten gehouden. Door nu al vuurwerk te onderscheppen voorkom je ellende straks, zegt de vuurwerkcoördinator. De voortdurende aanvallen tussen de VS en Iran blijven de olieprijzen opjagen en daarmee ook de brandstofprijzen. De adviesprijs voor een liter euro 95 benzine staat nu op 2,72 euro. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is de literprijs lager, maar ook bij de goedkopere pompen werken de prijsstijgingen door. En Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend, maar er zitten volgens media ook gewone burgers bij. De grensovergang is beschadigd. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn, met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon. En dat was het ANP-nieuws.
23: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreftafwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York, of Curaçao? Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekker van Albert Heijn.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
3: Joy Radio Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 380 kilometer file. Een aantal files die opvallen zijn onder andere de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten staat een kapotte auto. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Verder is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50... Er wordt ook lokaal omgereden. Zo loopt het nu vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan een ongeluk op de A44 richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest Noord en afrit Noordwijkerhout ging het mis. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A27, Almere richting Utrecht, bij hectometerpaal 112,3. Op de A28, Groningen richting Zwolle, bij 193,6. En op de A67, de Belgische grens richting Eindhoven, bij 6,0.
3: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

0: sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de tijd wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
1: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.

0: riool en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
7: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
8: Joy Radio. Weer.
9: Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. De wind maakt het vooral aan zee onstuimig en het wordt vanmiddag een graad of 18. Morgen is het op de meeste plekken droog met geregeld zon en de temperatuur komt ietsje hoger uit.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
8: Joy Radio Verkeer.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk, ondanks de landelijke OV-staking. Er staat nu zo'n 320 kilometer file. Een aantal files vallen op, zoals de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rottepolderplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Verder is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de
8: Joy Radio Verkeer.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk, ondanks de landelijke OV-staking. Er staat nu zo'n 320 kilometer file. Een aantal files vallen op, zoals de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rottepolderplein gebeurde een ongeluk.

50 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en West staat 16 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2, de Belgische grens richting Maastricht bij hectometerpaal 257,9. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij 36,1. En op de A27 Almere richting Utrecht bij 112,3. Hits only. Joy.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl.
8: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
9: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
8: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
6: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
10: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
12: Nee, echt waar?
11: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
13: dat je luistert naar Joy Radio.
14: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 9 uur.
15: Hits only. Joy Radio News.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Geen enorme ochtendspits vanochtend, ondanks dat er bijna geen treinen, bussen en trams rijden. Volgens ANWB is het op sommige plekken wel ietsje drukker dan normaal, maar mensen gaan niet massaal de weg op. De staking van het OV-personeel is op tijd aangekondigd, dus veel mensen hebben hun planning erop aangepast. In Zwaag, bij Horen in Noord-Holland, is een enorme brand uitgebroken in een huis. Het is niet duidelijk of daar op dat moment nog iemand binnen was. Huizen in de buurt zijn ontruimd. De bewoners worden ergens anders opgevangen. Vanwege de vele rook is een NL-alert verstuurd. De brandstofprijzen blijven maar records breken. Vandaag betaal je langs de snelweg voor een liter euro 95 2,72 euro. Daarbuiten liggen de prijzen wat lager. Oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Het geweld in het Midden-Oosten drijft ook de gasprijs steeds verder op. En Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden op 89-jarige leeftijd. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo liggen veel bloemen. Van daaruit gaat de kist vanmiddag naar de Domkerk voor de uitvaarddienst. Voor Nederland zijn het koningspaar, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. En dan het weer van Weer Online. In het noorden trekken buien over. Die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
17: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra!
7: Steenstra.
12: Al jaren de keukenspecialist in Grauw.
18: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
19: Nee.
18: Proteïneshakes.
20: Gadver.
18: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
21: Lekker bezig.
18: Milner.
22: Personeelsuitje, verjaardagsfeest of wat leuks doen met je vrienden? Kom karten of lasergamen in onze nieuwe laser area.
23: Wil je beide?
22: Dat kan natuurlijk ook. Reserveer snel via kartbaanleeuwarden.nl. Kartbaan Leeuwarden. Altijd wat te doen.
18: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
21: Lekker bezig.
24: 3 jaar garantie.
25: We want more. We want more.
24: 5 jaar garantie.
25: We want more. We want more.
24: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
26: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
27: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
28: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
29: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
30: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
31: Joy Radio Verkeer.
32: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
33: Joy Radio.
34: 90's,
35: zeros
34: en hits van nu.

We got it.

0: bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertool.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
2: Joy Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu nog zo'n 100 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Vels gebeurde eerder een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 10 minuten tijdsverlies. Verder naar de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 35 minuten vertraging. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidsknooppunt Velsen gebeurde eerder een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 10 minuten tijdsverlies. Verder naar de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 35 minuten vertraging. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven.

0: FAB, riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: DSG-problemen, geen CarPlay, storingslampjes die blijven branden. Bij JTB Solutions zijn we specialist in auto-elektronica. Van professionele diagnoses en programmeren tot camera's en navigatie. JTB Solutions, wij gaan door waar anderen stoppen. Meer info op jtbsolutions.nl.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90's hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90's, €90. 3 90's, €90 plus €90. En hoor je 4 90's achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. €400.
7: Nee, echt waar?
6: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
8: dat je luistert naar Joy Radio.
9: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 10 uur.
10: It's only Joy Radio News.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Volgens een eerste schatting van vakbond FNV liggen vandaag een paar duizend OV-medewerkers het werk neer. Er doen ook andere vakbonden mee met de staking, zoals het CNV. De bonden willen dat het kabinet de bezuinigingen op sociale zekerheid schrapt. Er zijn nog meer stakingen deze week, zoals bij metaal- en bouwbedrijven. Veel Nederlanders hebben er last van, maar toch staat meer dan de helft achter de OV-stakingen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. 55% vindt het een goed protest tegen de bezuinigingen. Er is ook kritiek. Veel mensen vinden de stakingen een te zwaar middel, omdat het honderdduizenden mensen raakt. Bij een Chinees restaurant in Zeewolde in Flevoland is voor de tweede keer in 2 weken een explosie geweest. Tegen 6 uur ging er volgens de regionale omroep een stoeptegel tegen een van de toegangsdeuren. Daarna ging de explosief af en ontstond brand. Er zouden geen gewonden zijn en ook zou er nog niemand zijn aangehouden. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz in de kwartfinale uitgeschakeld door de Amerikaan Ben Shelton. Tijdens de nachtelijke partij, die 4,5 uur duurde, zegevierde Shelton in 5 sets. Alcaraz won de eerste, maar Shelton was daarna sterker en trok in de 5e set de winst definitief naar zich toe. En dan het weer van Weer Online. In het noorden trekken buien over en die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
12: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Nog 309.000.
15: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
16: 7 stuur. Oh, Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: business.
1: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
3: Joy Radio Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen op, maar er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo heb je vertraging op de A1 richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Verder oponthoud op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort heb je een kwartier oponthoud. Op de A12, de Duitse grens richting Utrecht, doe je er tussen Westervoort en knooppunt Waterberg 25 minuten langer over. We zijn daar aan het bergen. Je kan omrijden via de ring van Arnhem. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord staat 5 kilometer file met 25 minuten vertraging. Ook hier zijn ze aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 191,4. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,7. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213,0.
3: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
4: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
5: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
6: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
7: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Wist u dat? Op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
4: DSG-problemen, geen CarPlay, storingslampjes die blijven branden. Bij JTB Solutions zijn we specialist in auto-elektronica. Van professionele diagnoses en programmeren tot camera's en navigatie. JTB Solutions, wij gaan door waar anderen stoppen. Meer info op jtbsolutions.nl.
3: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
2: Nee, echt waar?
1: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
3: dat je luistert naar Joy Radio.
4: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 11 uur.
5: Hits only. Joy Radio News.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De coronacrisis overviel de zorgsector. Iedereen was verrast over hoe snel het virus om zich heen greep, zegt oud-ORT-lid en voormalig gezondheidsminister Ernst Kuipers. Hij wordt vandaag gehoord door de enquêtecommissie. Volgens Kuipers ging corona al wekenlang rond voor de eerste besmetting in ons land aan het licht kwam. Bij een grote uitslaande brand in een huis in Zwaag in Noord-Holland is een dode gevallen, een man van 78. Volgens de regionale omroep ontstond de brand in de meterkast. Er was zoveel rook dat er een NL-alert uitging, maar dat is inmiddels weer ingetrokken. Omwonenden werden geëvacueerd. Het Nautilus College in Almere is vandaag weer open. De school voor speciaal onderwijs was gisteren dicht vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Wat er aan de hand was, wil de school niet zeggen. Volgens het bestuur zijn de nodige maatregelen getroffen, maar de school wil niet kwijt welke precies. En Mark Overmars stopt als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Antwerp. Dat schrijft hij in een open brief aan de fans. Hij kiest daarvoor vanwege gezondheidsredenen. Eind 2022 kreeg Overmars een hartinfarct. In de brief schrijft hij dat hij nu merkt dat hij het stressvolle leven niet meer aan kan. En dan het weer van Weer Online. Het regent op veel plekken. Aan de kust zijn dat felle buien met kans op onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
7: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: weer op de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: 3 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 5 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Hits van u.

0: nemen die banaan.
1: Naar Jumbo.
0: Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
3: Sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettenstraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de tijd wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
4: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
5: Want u scoort bij Isolatie Noord.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Precies, want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven, 1 per se gratis. Becel Bakproducten en Kuipen, ook 1 per se gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
4: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
3: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
5: Kun je lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraanmachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij de Samenwerking BV.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, €90. 3 90s, €90 plus €90. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. €400.
10: Nee, echt
9: wat? Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
11: dat je luistert naar Joy Radio.
12: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 12 uur.
13: Hits only. Joy Radio News.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als Nederland nog eens te maken krijgt met een pandemie zoals corona, moet de spreiding van patiënten beter worden geregeld. Volgens oud-voorzitter Kuipers van het coördinatiecentrum Patiëntenspreiding ging het goed door ieders goede wil. Maar de volgende keer moet het strakker georganiseerd worden, zei Kuipers tegen de enquêtecommissie. Rond deze tijd begint in Oslo de uitvaart van de Noorse koning Harald. Vanaf het Koninklijk Paleis gaat de rouwstoet richting de Domkerk voor de publieke afscheidsplechtigheid. Daar zijn ook veel prominenten bij. Harald wordt daarna in besloten kring bijgezet in de koninklijke grafkelder in de vesting Akershus. Rusland heeft sinds gisteravond boven meerdere gebieden bijna 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. Dat melden Russische media. Bij de aanvallen zijn meerdere doden gevallen. Eén daarvan zou een kind zijn. President Zelensky noemt de aanvallen een reactie op het dagelijkse terrorisme van Rusland. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena volgend jaar was binnen een paar minuten uitverkocht. Het concert is historisch. Dekker is de eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest met een eigen show in het stadion. Tijdens het concert is ze 22. Dan is ze ook de jongste artiest die in de arena heeft gestaan. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen de buien af. Morgen droog met zon en stapelwolken en iets zachter. En dat was het ANP-nieuws.
15: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra!
1: Steenstra. Al jaren de keukenspecialist in Grauw.
10: Personeelsuitje, verjaardagsfeest of wat leuks doen met je vrienden? Kom karten of lasergamen in onze nieuwe laser area.
16: Wil je beide?
10: Dat kan natuurlijk ook. Reserveer snel via kartbaanleeuwarden.nl. Kartbaan Leeuwarden. Altijd wat te doen.
17: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
18: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
19: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
17: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
21: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
20: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
21: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
20: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
24: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
23: Maar die prachtige kleding dan?
24: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
25: Joy Radio. 90's, Zero's en hits van nu.

0: bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
3: Want u scoort bij Isolatie Noord.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
13: Joy Radio. Weer.
14: Vanmiddag trekken buien over het land. En daarbij kan het soms flink regenen met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. De westenwind is vooral aan zee stevig. Vanavond nemen de buien af. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en 19 of 20 graden.
13: Hits

0: me tell you something.
1: Jouw favoriete hits uit de 90s en zero's hoef je niet meer te downloaden. Inclusief pop-ups, virussen en superhandige toolbars. Je hoort ze op Joy Radio.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
2: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
1: Altijd snel geleverd.
3: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
1: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd. Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
9: Nee, echt waar?
8: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
10: dat je luistert naar Joy Radio.
11: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam? Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 1 uur.
12: Hits only. Joy Radio News.
13: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De rouwstoet met de kist van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Er lopen veel leden van andere koningshuizen mee, zoals de Britse prins William. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn er ook. Zij lopen vooraan in de stoet. Prinses Beatrix ging in een bus naar de Domkerk. Tijdens corona was het bijna code zwart in de zorg, maar het is net gelukt dat er voorkomen. Dat zei oud-zorgminister Ernst Kuipers tegen de enquêtecommissie Corona. Hij vertelde dat het bijna misging tijdens de eerste coronagolf in april 2020. De lockdown had niet een paar dagen later moeten beginnen, zei Kuipers. In het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een incident bij een waterkrachtcentrale. Media schrijven over een explosie, maar hoe die kon gebeuren is nog niet duidelijk. Reddingswerkers zijn op zoek naar eventuele andere slachtoffers. De gemeente Amsterdam zegt dat mensen tot zaterdagmiddag beter niet in de grachten kunnen zwemmen. Er is veel regen gevallen de afgelopen dagen en daardoor is er rioolwater in de grachten terechtgekomen. Mensen die toch gaan zwemmen en maagklachten of diarree hebben, kunnen het beste langs de huisarts gaan. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen we de buien af. Morgen droog met zon en stapelwolken en iets zachter. En dat was het ANP-nieuws.
14: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraammachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling, een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien bij De Samenwerking BV.
16: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
17: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
19: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
20: Zero's en hits van nu.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega-assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet Buiten.
2: Jouw tuin, ons

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Al meer dan 45 jaar, een vertrouwd adres.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
7: Joy Radio. Weer.
8: Vanmiddag kan het nog flink regenen. In sommige buien valt ook hagel en kan onweer voorkomen. Het is een graadje of 18. Vanavond trekken de buien weg en morgen wordt een droge dag. Dan schijnt ook af en toe de zon, zijn er wat stapelwolken en is het iets zachter dan vandaag.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
2: nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
6: Want u scoort bij Isolatie Noord.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, €90. 3 90s, €90 plus €90. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. €400.
13: Nee, echt waar?
12: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
14: dat je luistert naar Joy Radio.
15: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele 2-persoons-unit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 2 uur.
16: Hits only. Joy Radio News.
17: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. In de Domkerk in Oslo is het afscheid van de Noorse koning Harald bezig. Onder leiding van een bisschop wordt stilgestaan bij wat Harald heeft betekend voor het land. De dienst begon met een minuut stilte. Er is ook muziek en er wordt gebeden. Namens ons land zijn het koningspaar, prinses Amalia en prinses Beatrix erbij. Het is druk bij taxibedrijven. Dat komt door de OV-staking vandaag. Gisteravond zijn er bij Uber al 6 keer meer reserveringen voor vandaag gedaan dan normaal. De Amsterdamse taxicentrale TCA zegt dat er op dit moment geen garantie is op een beschikbare rit. Het OV-personeel staakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Oud-zorgminister Ernst Kuipers vindt dat de overheid niet altijd goed heeft gecommuniceerd tijdens corona. In het begin werd gezegd dat de maatregelen zoals de 1,5 meter werden genomen om de zorg te beschermen. Maar Kuipers zegt dat het altijd druk is in de zorg en dat je dat soort dingen voor elkaar doet. In Amsterdam is iemand van een plezierjacht in het water gevallen, meldt AT5. Dat gebeurde bij de Schelling Bouderbrug. Er zijn meerdere duikploegen en reddingsboten naar de drenkeling op zoek. Ook vliegt er een helikopter in de lucht met een warmtecamera. Dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en er vallen buien met onweer en mogelijk ook hagel. Soms schijnt de zon bij 18 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen is het meest droog en zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
19: Droogte. Kuip Koekange maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
0: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 stuurlijk.
2: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op Odido.

0: gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert Heijn.
3: Hits van nu.

0: sokken. Boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.

0: Houthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Sfeer van wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de tijd wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
3: 3 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 5 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram, 4,49. En alle Danio romige kwark, 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Jongens, laten we gaan!
4: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
5: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
6: Want u scoort bij Isolatie Noord.
7: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
8: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
9: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
8: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
7: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry.

0: september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
1: Nee, echt waar?
0: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
2: dat je luistert naar Joy Radio.
3: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 3 uur.
4: Hits only. Joy Radio News.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Ruim een week na de schietpartij in Overasselt heeft de marechaussee nog vuurwapens gevonden. Die waren verstopt in de buurt van een basisschool. Experts onderzoeken ze nu verder. Over het aantal wapens wil de politie niks zeggen. Sinds de schietpartij wordt in Overasselt nog steeds gezocht naar sporen. De Spaanse politie heeft een grote partij coke onderschept van precies 1283 kilo. En die vondst heeft volgens de Telegraaf een opmerkelijke link met een dreigvideo die opdook naar de schietpartij in Overasselt. Want daarin beweren vier mannen dat Jan G., het doelwit van de schietpartij, exact 1283 kilo coke van ze heeft gestolen. De uitvaart van de Noorse koning Harald is afgelopen. Die werd afgesloten door de luchtmacht die met vier straaljagers over Oslo vloog. De kist wordt nu in een rouwstoet naar een fort gebracht, waar vanmiddag nog een besloten ceremonie is. En daarna wordt Harald bijgezet in de koninklijke grafkelder. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben een taakstraf gekregen van 120 uur. Omdat ze in april meededen aan een blokkade in Utrecht. Ze hadden een paar auto's dwars over de A12 gezet tijdens een protest. Ten koste van de veiligheid van anderen, vindt de rechter. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen. Met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken. 19 of 20 graden. En tot zover het AP-nieuws.
6: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
7: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraammachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij de Samenwerking BV.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Personeelsuitje, verjaardagsfeest of wat leuks doen met je vrienden? Kom karten of lasergamen in onze nieuwe laser area.
12: Wil je beide?
11: Dat kan natuurlijk ook. Reserveer snel via kartbaanleeuwarden.nl. Kartbaan Leeuwarden. Altijd wat te doen.
10: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
13: Fans. fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
13: Aldi.
12: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
0: Joy Radio Verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Viel op de A1 Hengelo, Duitse grens. Door de grenscontroles 10 minuten vertraging. Vanaf Oldenzaal Zuid rijdt het langzaam. De hoge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging daar. De tunnel is eventjes dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Barneveld bij 53.2. A9 Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Kooimeer, controle bij 68.0. En op de A27 houden ze je snelheid in de gaten vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Lunetten bij 69.3.
0: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Altijd snel geleverd.
5: Hey, vakman, sta je ook elke ochtend te zoeken in je bus? Tijd voor een bedrijfswageninrichting van nettebus.nl. Zo kun jij fluitend aan het werk.
3: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Nu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Kun je lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
10: Joy Radio. Weer.
11: Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen. Met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. De westenwind is matig tot vrij krachtig en vlagerig. Aan zee krachtig tot hard. Vanavond nemen de buien af. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en 19 of 20 graden.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
10: Joy Radio Verkeer.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Al een paar wat langere files in ons land, 150 kilometer bij elkaar. Zo heb je 40 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Bij Zaltbommel is namelijk een ongeluk gebeurd. Zijn twee rijstroken dicht, 8 kilometer file vanaf Beest. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Ook daar gebeurde een ongeluk, zijn zelfs 3 rijstroken dicht. De A27 Utrecht Almere bij Huizen een kwartier vertraging. En op de N301 rijdt het langzaam vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk 2 kilometer file, kwartiertje op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn Hengelo bij Deventer Oost bij 108.6. De A12 Arnhem Utrecht bij Maren controle bij 75.0. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij Elspeet controle bij 59.7.
10: Hit.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto. Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele trots bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
8: Nee, echt waar?
7: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
9: dat je luistert naar Joy Radio.
10: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 4 uur.
11: Hits only. Joy Radio News.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De vakbonden zeggen dat de stakingsbereidheid bij OV-medewerkers hoog is. Zo doet bij het CNV 95% van de leden mee vandaag. Door de staking rijden er bijna geen treinen, trams, bussen en metro's. Taxibedrijven zeggen dat ze het veel drukker hebben dan normaal. De vroegere bassist van de band De Heideroosjes is veroordeeld tot een half jaar cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat is net zo lang als een voorarrest, dus hij kan gelijk naar huis. De straf valt veel lager uit dan de 3 jaar die was geëist. De bassist vertrok vorig jaar bij De Heideroosjes. De overleden Noorse koning Harald is op zijn laatste rustplaats aangekomen. De nieuwe koning Hakon begeleidde de stoet en in de kapel is nog een besloten afscheid voor onder meer familie en koninklijke gasten. Daarna wordt de kist bijgezet in de grafkelder. Rond de uitvaartdienst waren er in Oslo zo'n 160.000 mensen op de been. Dick Advocaat kan het maar niet laten en blijft langer trainer van het nationale elftal van Curaçao. Hij heeft zijn contract verlengd tot volgend jaar zomer. Advocaat schreef geschiedenis door Curaçao naar het WK voetbal te loodsen. En dat was voor het eerst. Over 2 weken speelt Curaçao weer voor het eerst internationaal na het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen. Met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
17: Boost yourself.
18: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip.
8: Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
21: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
22: Joy Radio Verkeer.
23: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Zeker voor de tijdstip. 300 kilometer file bij elkaar. Wat opvalt, de A2 Utrecht-Den Bosch. Na een ongeluk bij Zaltbommel, een uur vertraging vanaf Culemborg. 11 kilometer file. Zijn dan ook 2 rijstroken dicht. Je zou kunnen omrijden, maar dan moet je wel met een personenauto doen. Over de Merwedebrug, via de A27 dus. A12 Utrecht-Arnhem, bij knooppunt Waterberg. 40 minuten vertraging. Een 9 kilometer file staat er. Er zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. En daardoor ook file op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij knooppunt Grijshoorden. Een half uur vertraging. A27 Utrecht-Almere. De bijknooppunt Eemnes. 10 minuten vertraging. En een half uur vertraging voor de Duitse grens. Als je over de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Den Bosch bij knooppunt Oude Rijn bij 68.7. Op de A12 Arnhem-Utrecht controle bij Maren bij 75.0. En ook controle op de A35 Enschede-Almelo bij Enschede-West bij 69.3.
24: '90s, zeros en hits van nu.

0: dromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs. Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: De prijs

0: maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
1: Joy Radio. Weer.
2: Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen, met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. De westenwind is matig tot vrij krachtig en vlagerig. Aan zee krachtig tot hard. Vanavond nemen de buien af. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en 19 of 20 graden.
3: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
1: Joy Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de Nederlandse wegen. Veel files rond Arnhem na een ongeluk in Noord-Brabant en ook in de regio Den Haag-Rotterdam. Veel vertraging. De A1 Hengelo-Amersfoort bij afrit Hoenderlo een ongeluk. Daar is de weg dicht en zou je moeten omrijden. Dat doe je via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. De A2 Den Bosch-Utrecht, nasleep van een ongeluk bij Waardenburg. Vanaf Rosmalen-West nog 12 kilometer file en een uur vertraging. Uurvertraging ook op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Del 9 kilometer file. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Je zou kunnen omrijden, dat gaat via de A27. Tenzij je vrachtwagenchauffeur bent, dat is van een zware vrachtwagen. Dan mag je niet over de Merwedebrug. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij knooppunt Grijzoord 10 kilometer file. Half uur tijdsverlies. Dat heeft te maken met het ongeluk op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Deventer-Oost bij 108.4. Op de A6 Emmeloord-Jouren bij bandcontrole bij 296.6. Op de A27 Gorkum-Utrecht bij knooppunt Lunetten, controle bij 80.0.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Hey, vakman! Sta je ook elke ochtend te zoeken in je bus? Tijd voor een bedrijfswageninrichting van nettebus.nl. Zo kun jij fluitend aan het werk.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Droogte. Kuiper Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: 3 jaar garantie.
8: We want more. We want more.
7: 5 jaar garantie.
8: We want more. We want more.
7: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
10: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
11: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
12: Nee, echt waar?
11: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
13: dat je luistert naar Joy Radio.
14: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele 2-persoons-unit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 5 uur.
15: Hits only. Joy Radio News.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het grootste deel van de OV-medewerkers die lid zijn van een vakbond doet mee aan de staking. FNV en CNV tellen bij elkaar zo'n 7000 stakers. Ze eisen dat bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Bijna overal ligt het OV stil en daardoor hebben taxibedrijven het drukker dan normaal. Een arts die eind vorig jaar het leven van een kind van 2 beëindigde, heeft zorgvuldig gehandeld. Een speciale commissie heeft bepaald dat het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar was. Het kind werd na 26 weken geboren en had epilepsie, een hersenbeschadiging en kreeg later moeite met slikken en praten. Vlakbij een basisschool in het Gelderse Overasselt heeft de marechaussee goed verborgen vuurwapens gevonden. Ze lagen niet op het schoolterrein. In het dorp was vorige week een schietpartij waarvoor 35 mensen werden aangehouden. Er zijn al vaker wapens ontdekt die daar mogelijk mee te maken hebben. Rijkswaterstaat schiet op met het werk aan de brug bij Nijkerk. Afgelopen nacht zijn de funderingen van de pijlers voor een groot deel opgevuld met zand. En ook is er grind in het water gestort om de bodem van het kanaal onder de brug stabieler te maken. De A28 die over de brug loopt zou morgenavond weer open moeten gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreftafwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze pers sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
18: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal en dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
19: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
20: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
22: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
23: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
24: Joy Radio Verkeer.
25: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is vroeg druk, veel files rond Arnhem, in Noord-Brabant en ook in de regio Den Haag-Rotterdam is er wat vertraging te melden. Bijna 600 kilometer file bij elkaar. A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen, 12 kilometer file vanaf Amersfoort-Noord. Rijdt het langzaam met 40 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten Hardenbergenbrug in A28. Op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort gebeurde een ongeluk bij Hoenderloo. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Vertraging 3 kwartier. Omrijden kan via Ede over de A50, de A12 en de A30. A2 Utrecht-Den Bosch. Uur vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. 27 kilometer langzaam rijdend verkeer. Je kan die file omzeilen door over de A27 om te rijden. Maar dat mag je niet met je zware vrachtwagen, want dan moet je over de Merwedebrug. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Alfred Oosterbeek. 20 minuten vertraging. Nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. De N225 Driebergen-Oosterbeek. Bij Renen 3 kilometer file en bijna een uur vertraging. 3 kwartier vertraging op de N233 Veenendaal-Kersteren. 4 kilometer file bij Renen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer bij 95.0. De A2 Utrecht-Amsterdam bij Breukelen controle bij 43.3. En ook controle op de A27 Gorkum-Utrecht bij knooppunt Lunette bij 80.0.
26: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

0: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
1: Sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de tijd wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïne-shakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraammachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij de Samenwerking BV.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
11: Joy Radio. Weer.
12: Vannacht is het in het binnenland behoorlijk fris, 8 tot 10 graden. Morgenochtend is het eerst nog frisjes, met in het binnenland een graad of 10. Morgenmiddag blijft het zo goed als droog. De temperatuur stijgt naar 19 of 20 graden. En doordat er weinig wind staat, is het best lekker.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
11: Joy Radio Verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Het is onder andere opvallend druk op de N-wegen tussen Arnhem en Utrecht. Bij elkaar ruim 600 kilometer nog. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen 12 kilometer file en een half uur vertraging. Heeft te maken met de afgesloten Hardenbergerbrug in A28. A2 Utrecht-Den Bosch, 26 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ouderijn en Zaltbommel. Kost je 3 kwartier extra. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Alfred Oosterbeek. Daar rijdt het langzaam vanaf Maren over 25 kilometer. Rechte rijstrook is dicht na een ongeluk. En op de N225 Driebergen-Oosterbeek bij Renen 2 kilometer file, maar wel met 3 kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer bij 95.0. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij knooppunt Eckersweijer controle bij 141.1. En ook controle op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt De Hoek.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hey, vakman, sta je ook elke ochtend te zoeken in je bus? Tijd voor een bedrijfswageninrichting van nettebus.nl. Zo kun jij fluitend aan het werk.
2: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
3: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
2: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
4: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
8: Nee, echt waar?
7: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
9: dat je luistert naar Joy Radio.
10: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 6 uur.
11: Hits only. Joy Radio nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een vrouw die begin dit jaar een agent filmde die een andere vrouw in Utrecht mishandelde, wil dat hij wordt vervolgd. Het OM zag daarvan af omdat hij rechtmatig gehandeld zou hebben. De filmende vrouw werd zelf ook geslagen door de agent en heeft daar volgens haar advocaat beelden van. Het OM zegt dat de vrouw de agent heeft belemmerd in zijn werk. Voor mensen met een variabel energiecontract is het slecht nieuws, want de Europese gasprijs is in 3 jaar niet zo hoog geweest. Door de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz dicht, waardoor tankers met gas er niet meer door kunnen. Wat ook niet meehelpt is dat het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen oplaait. De VVD vindt dat 5 dagen per week werken weer de norm moet worden en niet 4 of nog minder. Fractievoorzitter Brekelman zei in een toespraak dat jongeren al meteen maar 4 of soms 3 dagen willen werken. Dat is volgens de VVD niet genoeg om bedrijven te laten groeien, huizen te bouwen en het leger uit te breiden. Veel Feyenoord-fans hebben een Barcelona-shirt aangetrokken, zodat ze vanavond toch onopvallend in stadion Camp Nou kunnen zitten in een vak dat is gereserveerd voor Barça-supporters. Mag eigenlijk niet, maar valt lastig te controleren. Feyenoord heeft nog geen 3000 kaarten gekregen voor de Champions League-wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
14: Nog 309.000.
15: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
16: 7 sturen.
15: Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Ah!
0: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
21: Joy Radio Verkeer.
22: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat minder druk op de Nederlandse wegen, maar toch bij elkaar nog een kleine 400 kilometer file. Veel files in het midden van het land en ook in het zuiden van het land is het nog druk, maar de Randstad doet nu ook mee. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een uur vertraging tussen Nieuwegein en Zuid en Zaltbommel altijd nog 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. A13 Rotterdam-Den Haag. Bij Delft-Zuid een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. 6 kilometer file daar, maar wel met 40 minuten vertraging. A15 is dicht vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam na een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum, een uur vertraging. 9 kilometer file stond een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij afrit Oud-Beijerland een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. 4 kilometer file vanaf Rotterdam-Zuidplein, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
23: Zero's en hits van u.

0: Dit is Joy Radio, jouw favoriete radiostation. En binnenkort ook die van je buren.
1: Oprotten!
0: Joy Radio.

0: autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leusen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leusen.
2: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
3: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
4: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
3: Maar die prachtige kleding dan?
4: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
6: Joy Radio. Weer.
7: Vannacht is het in het binnenland behoorlijk fris, 8 tot 10 graden. Morgenochtend is het eerst nog frisjes, met in het binnenland een graad of 10. Morgenmiddag blijft het zo goed als droog. De temperatuur stijgt naar 19 of 20 graden. En doordat er weinig wind staat, is het best lekker.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
6: Joy Radio Verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukste moment van de spits is alweer geweest. Er staan nog wel steeds veel files. Wel in het midden en zuiden van het land. En ook in de Randstad is het wat drukker. Bijna 200 kilometer nog bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch. Half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Staat 13 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Half uur vertraging tussen Lunette en Oude Rijn. 5 kilometer file daar ten zuiden van Utrecht. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland. De kop van 3 kilometer. De file, maar wel met een half uur vertraging. Heeft te maken met een ongeluk daar. 2 rijstroken zijn dicht. Een half uur vertraging nog op de N233 Veenendaal-Kesteren. Langzaam rijden tussen Veenendaal en Renen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Lutsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Twello bij 97.5. Op de A6 Lelystad-Muiden bij Almere-Oostvaarders, controle bij 59.4. En ook controle op de A27 vanuit Almere naar Utrecht.

gotta put up with the drama no more.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
4: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
3: Altijd snel geleverd.

0: steegwerkzaamheden. Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: 3 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 5 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
7: Nee, echt waar?
6: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
8: dat je luistert naar Joy Radio.
9: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 7 uur.
10: Hits only. Joy Radio News.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Opnieuw is het niet gelukt om mensen met een beperking aan een baan te helpen, heeft minister Aartsen aan de Kamer laten weten. Afspraak was om dit jaar 125.000 banen te creëren. Het zijn er ruim 90.000. En volgend jaar zal het niet veel beter worden, is de verwachting. Aartsen wil met werkgevers nu praten hoe het beter kan. Het proces rond de banga-lijst van Utrechtse studenten zou maandag beginnen, maar is uitgesteld. En daar zijn de advocaten niet blij mee. Ze vinden het onbegrijpelijk dat nu pas is besloten de rechtszaak naar een andere rechtbank te verplaatsen. Dat zou gebeurd zijn omdat een van de vrouwen die aangifte had gedaan familie heeft bij de Utrechtse rechtbank. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans beschuldigt de vakbonden van chantage. Dat ze pas met het kabinet willen praten als ze eerst hun zin krijgen. De bonden willen dat het kabinet niet aan de uitkeringen komt en kwam daarom vandaag met een staking in het OV. Dat is niet nodig, zegt Brekelmans. Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven te willen praten. Lionel Messi staat op het punt een Spaanse voetbalclub te kopen. En dat is niet de eerste. Hij is al eigenaar van een club die speelt in de 5e klasse. En zijn nieuwe aankoop speelt hoger in de 2e klasse. De burgemeester van het stadje van de club is trots. Hij noemt het fantastisch nieuws. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
13: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja?
16: Echt serieus?
15: Zo.
16: Wat een geld!
15: 50.000, potverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraanmachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij de Samenwerking BV.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
9: Aldi.
18: Met de Gamma voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
21: Joy Radio Verkeer.
22: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staan nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartiertje vertraging bij Paardenburg. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland. Nog 3 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Vertraging is een half uur. 20 minuten oponthoud op de N233 vanuit Veenendaal naar Kesteren bij Renen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt nog snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn Hengelo bij Deventer Oost bij 108.5. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert bij 202.1 controle. En ze controleren je snelheid op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Gorkum bij hectometerpaal 90.0.
23: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
4: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
2: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
1: Altijd snel geleverd.
3: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
4: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
3: In Klazina Veen.
1: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
2: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis

Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits. Prijs is

0: vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar twee 90s, 90 euro. Drie 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je vier 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
1: Nee, echt waar?
0: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
2: dat je luistert naar Joy Radio.
3: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 8 uur.
4: Hits only. Joy Radio News.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, gaat rond middernacht weer open, verwacht minister Karremans. En als eerder dan eerst werd gezegd. De Hardenbergenbrug ging maandag dicht omdat die onveilig was. De fundering was niet meer goed. Inmiddels is er zand en grind gestort en zijn beschadigingen hersteld. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens de AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte een van de twee zwaar gewond. Andrew en Tristan Tate blijven in de gevangenis in Miami zitten. De twee influencers hadden om vrijlating gevraagd omdat ze niet aan Groot-Brittannië uitgeleverd willen worden. Daar worden ze verdacht van onder meer verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Maar de Amerikaanse rechter wil dat ze in de cel blijven, omdat ze anders vluchten. Tijdens de uitvaart van de Noorse koning Harald zijn meer dan 30 soldaten die langs de route stonden onwel geworden. Ze werden moe en duizelig en moesten worden behandeld. Eentje is echt flauw gevallen. In totaal stonden er 3500 soldaten in de straten van Oslo tijdens de uitvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: Hits van nu.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: DSG-problemen, geen CarPlay, storingslampjes die blijven branden. Bij JTB Solutions zijn we specialist in auto-elektronica. Van professionele diagnoses en programmeren tot camera's en navigatie. JTB Solutions. Wij gaan door waar anderen stoppen. Meer info op jtbsolutions.nl.
0: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 18.000, wat verdikken me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18+, speel bewust.
2: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
6: Nee, echt waar?
5: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. JoyRadio.nl. Laat onze adverteerders weten
7: dat je luistert naar Joy Radio.
8: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 9 uur.
9: Hits only. Joy Radio News.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De vakbonden vinden de stakingsdag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuinigingen al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die eergisteren dichtging omdat die onveilig was, gaat over 3 uur weer open, verwacht minister Karremans. Dat is eerder dan gepland, want eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf vannacht niet meer hoeft om te rijden. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte een van de twee zwaar gewond. Geen succes voor Feyenoord in de eerste wedstrijd van de Champions League dit seizoen. Barcelona won thuis met 5-1. Want na een paar minuten schoot Barça de eerste erin. Het Feyenoord-doelpunt kwam van invaller Sam Stijn. Twente en Telstar speelden nog een inhaalwedstrijd en in Enschede werd het 1-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. Morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drijfafwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
16: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
17: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: Hits van u.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm-hmm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
3: 18.000, godverdikkeme.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
10: Nee, echt waar?
9: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
11: dat je luistert naar Joy Radio.
12: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele 2-persoons-unit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 10 uur.
13: Hits only. Joy Radio News.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen heeft het gehad met protesten vanaf de publieke tribune. Hij gaat aangifte doen tegen een paar pro-Palestijnse demonstranten die gisteren het vragenuurtje verstoorden met geschreeuw. Ook krijgen ze een pandverbod. Van Kampen heeft ook plannen om bij de eerste verstoring de tribune te ontruimen en niet bij de derde. De Duitse bondskanselier Merz heeft een telefoongesprek met president Trump afgezegd. Ze zouden bellen op 11 september om de aanslagen in New York, 25 jaar geleden. Trump is blij met de winst van de radicaalrechtse partij AfD bij verkiezingen in Duitsland. En Merz juist helemaal niet. Of dat de reden is van het afzeggen is niet bekend. Een slecht begin van Feyenoord in de Champions League. Barcelona won vrij simpel met 5-1. Al na een paar minuten schoot Barcelona de eerste erin. Sam Stein maakte nog een eretreffer. Later zei hij dat een jongensdroom was uitgekomen. Twente en Telstar hadden nog een wedstrijd in te halen. In Enschede werd het 1-0. Mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
20: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
22: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: Station met de beste 90s. Zero's.
1: Joy Radio.

0: zuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: De prijs

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Laatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.

sexy people. So all you fly, now wait a minute.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
10: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
11: Nee, echt waar?
10: De Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
12: dat je luistert naar Joy Radio.
13: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele 2-persoons-unit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 11 uur.
14: Hits only. Joy Radio News.
15: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De vakbonden vinden de stakingsdag van vandaag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuiniging al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die eergisteren dichtging omdat die onveilig was, is weer open. Dat is sneller dan gepland. Eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf nu niet meer hoeft om te rijden. Een vliegtuig met daarin de Oekraïense president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel gisteren opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Morgen aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
21: Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
22: Sokken, la, boeken, Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, €90. 3 90s, €90 plus €90. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat niet geloven. €400.
2: Nee, echt waar?
8: De Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
9: dat je luistert naar Joy Radio.
10: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele 2-persoons-unit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 12 uur.
11: Hits only. Joy Radio News.
12: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De 2 agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Ze zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte 1 van de 2 zwaar gewond. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. En een prima start voor Liverpool in de Champions League. Ze hebben de zware thuiswedstrijd tegen Atletico Madrid gewonnen met 2-1. Bij Liverpool stond Virgil van Dijk in de basis, terwijl Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg als invaller het veld opkwamen. Een andere Engelse club, Arsenal, won met 1-0 bij Napoli. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
8: Zero's en hits van nu.

0: only. Joy Radio News.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. De Spaanse regering moet vooraf toch hebben geweten van een mogelijke bestorming van Ceuta, een stukje Spanje in Noord-Afrika. Dat werd afgelopen zomer overspoeld met tienduizenden migranten en uit documenten blijkt nu dat de veiligheidsdienst daarvoor had gewaarschuwd. Eerder zei de Spaanse regering nog dat ze van niks wisten. Een vliegtuig met daarin de Oekraïnse president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel deze week opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog toen naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zero's en hits van nu.

0: only. Joy Radio News.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat het niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. Rond de straat van Hormuz bij Iran zijn explosies gehoord. Het kan gaan om een aanval van de Amerikanen. Iraanse staatsmedia zeggen dat een eiland en twee steden zijn geraakt. Vanwege de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz al maandenlang voor een groot deel geblokkeerd. En de US Open verloopt al heerlijk voor tennisser Botik van de Zandschulp, maar het kan nog beter worden. In New York speelt hij vannacht om een plek in de halve finale.